Dus van mijn sjaan is het los, nikkut. Zo, een beetje moede. Een vrijdag of nacht monteer je de ski. Of mijn auto, zo klein is auto. En dan geef je mij een stoep uit alle kindse zee. Oder bist je nog te veel aan zee. Ja. Wat doe je op de